nou eindelijk gebeur, sal niemand weet. En amal wil in elk geval net van alles vergeet. Op die einde van die dag is daar niks wat draag. Die twee datums op het klip, dis al wat saak.

0: ook 'n mooi snit daai nê van Jan Blom, Levi Jeans. En dan voor hom, joh, The Kelly Family, Because It's Love. Wat 'n groot, groot snit is daai net nie. Dis verskriklik mooi. Hulle het die oorspronklike sangers was natuurlik The Kelly Family en daar het vele baie meer mense om daarna ook opgeneem. Maar hy's in 1997 uitgereik. En ja, dit was 'n groot treffer in Europa en het onder andere die top 3 in Duitsland gehaal. Ons eie Demi Lemoore het hom ook opgeneem in haar country album, nê? Sy sing hom ook net so mooi, Kyk, dis allemaal mooi, mooi muziek daai van die Kelly Family, groot aanhanger. Maar nou ja, laat ons aangaan met die muziek. Ons kruip na ons gospel uur toe. Ons christelike uur hier by Bosveld Studio tussen 4 en 5, so ons is amper daar bly ingeskakel. Vir nou wil ek jy met jou ore gespits hou, verstaan wat moet gebeur en maak so. Daarna gaan ek vir jou klanke speel uit die 70s uit van Brinsley Swarts. There's a cloud in my heart, Matthew West, Growing Up and Growing Old.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

Genre, so much of you, Roger Whittaker, Durham Town en Tienes Duwenagen se keuses. Nou ja, ons kruip na die einde van hierdie uur toe. Ek het vir jou nog so 3 snitte as ek so vinnig loer, voordat ons by ons Christelike uur kom, wat tussen 4 en 5 is, en dan ook my laaste uur saam met jou vir oggend is tussen 4 en 5. So ja, kom ons gaan aan met die klanke met Christian Bartman se awesome A Great Big World en Christina Aguilera se Say Something. Reeves, Deborah Allen, how, oh how I miss you tonight.

als wat u gemaakt het, is my lippe stomp en my woorde klink dom, want ek

Sondag ontbyt saam met Willem Engelbrecht by Bosveld Stereo.

0: Ja, kom mooi daar een van die plattes, hè? Only You. Die oorlosie hier by Bosveld Stereo is by 6:15 en hier die tyd zijn word aan jou gebring door Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou een vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte producte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkeryse brood en rolletjies is ooral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
0: Onthou die verjaardagboodskappe, stuur hulle na 0641152281, doen het sommer nou dadelijk, dan weet jy die verjaardagboodskap is hier, ons gaan die mense geluk wens met hulle verjaardag, hier net na die 8:00 nuus. Om 6:30, dit is 6:30, is daar een volledige weervoorspelling, daarmee saam ook die minimum en maximum temperature. Ons gaan so 'n bietjie later luister na Pussycat's Broken Souvenirs, Stu Phillips' Wind Rose, Afrikaanse muziek van Neil Nelmas begin met hierdie ene Play Your Guitar to Me van Peter White.

Nog een najaar, een nieuw vreemde, met mijn dromen zonder taal. En ik weet, die winter komt weer, met zijn sneeuw wat eeuwig valt. Ik ken

0: Ja, ook mooi daar van die hevels, fantastisch, nee, niks en nergens. En ek hoop het baie gauw van The Spanish Night is Over van Engelbert Humperdinck. Op hierdie sondagmorgen hier by Bosveld Stereo luister ons verder muziek net hierna.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate & Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Afrikaanse weerdiens voorspel vir vandag Sondag die 2 Augustus. Muziek nou van Enya, daar is New World, Lorica Rauch en Cilla Black's Conversations. Maar kom ons luister eers na hierdie ene, On Your Shore van die baie bekende Enya.

0: Gabrielle wat ons hier afrond met Out of Reach. Voor dit plaaslike musiek van Robbie Wessels met Langgras, Glenn Medeiros, So Nothing's Gonna Change My Love For You, en ook Pierre Charmois saam met Beverly van Sail met Hold On To Me. Net aan die breekie by die Hart van Goud gaan ons die nuwe uur afskop met Paul Simon se Slip Sliding Away, gevolg deur plaaslike klanke van Josje na die reën en Karleen van Jaarsveld.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203. Hartmark!

Prachtige snit van Josh Groban met You Raise Me Up. Ook vir jou klanke gehad van Caroline Bosch met Hoere Sing My Heart Net Vir Jou en Neve Lynn se Sing Me An Old Fashioned Song. Eers van hierdie sondagmore saam met Bosveld Stereo 107.5, Elton John nou aan die beurt met Your Song.

dat, al neemt het jou een jaar, door die mal maak van ons brieven, en die oor op ons bedaar. Gauw gesig en skud my hand, as die lense vir ons loer, net een oomlik naamloos, alhoewel jy in my boer.

0: Baie mooi klanke daar van Bosveld Studios se eie Vuurnet Vocht met Openlig Kafee. Voor die Kavalier met Music Box danse, Nat King Cole's Unforgettable en Christa Stein met Geel Madde Liefies. Musiek op pad van Blaise Breachers, maar eers die ontploffing kompetisie. Luister mooi.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: Bob Ross Streisand en Neil Diamond met You Don't Bring Me Flowers. Ook weer baie mooi snit gehad van Guy Korsten met Hier is 'n Mens en Wynand en Cherie Strydom met Help Me Make It Through the Night. 11:15 nou hier by Bosveld Studio. In die tyd word aan jou gebring deur Consignment Warehouse oor kan Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Soet en suur van Burgert en Zita. Ek wonder wat een van die twee is soet en wat een is suur. Ons gaan dan met die muziek. Binnenkort het ek ook vir jou maximum temperature vir vandag. Ek skakel daarvoor. Maar eerst gaan ons wees een bykie ronde het saam Pretoria sien. Ek sommer vannacht so met mixed emotions. Ja, is nou wel een sondag. Maar hier was nog wel een lekker langarm treffer gewees. And all my love will guard you. Maar kom ons draai die tyd terug. Hierdie is nou goud. Hom lang laas gehoor. Touch the part of me that needs you most. It is exile.

Supermooi is net die van Sandra in One More Night. Dis baie mooi. Ons gaan dan met die muziek Joe Black met een hart soek wat een hart wil hee. En dan Joe Esposito. Dit is baie bekie nie, en dan van om Lady, Lady, Lady. Maar hier is Suid-Afrikaanse ou goud. Ai, dit blijf dan maar mooi. Sies Reineke en Spreekies.

absoluut, absoluut mooi is natuurlik van Karen Wessels, nê. Wie sou kon raai? So talentvol. Nou as jy daai stem moet gebruik en jy dink aan Esther en Esther Bester, dan nie dieselfde persoon vir my nie. Ja, dis Karen Wessels met Begeerte. Ja, dis nog maar iets wat nou maar ons almal se sonde is soms. Ons gaan aan met die musiek, binnenkort op plaaslike bodem, is dit Andriet en Storm in my hart, oor het klink soos ek. En dan denk ek ook vir jou Backstreet Boys, Incomplete, maar eers, hier is een grote. I hear it from my friends. Eric Common. I hear it on the street. I wanna hear it from your lips.

tussen sterren zien staan. Want ek is nog jong en die wereld is oud. Sy skadu val ver

Die stem van AJ DeVos en Hart Soek Hart. Ons het geluister aan Janet Jackson met Again en Air Supply. Even the nights are better. Hierdie kom nog beter. Wag, ek gaan vir jou nou vertel wanneer ons luister. Ek het vir Devil Dippenaar ook. Hy vat my nader waar ek moet kom sê tot sien. Dan maak ek spasie vir André Esterhuyse. Hy kom hier verder geselskap hou tussen 5 en 9 op hierdie sondagmiddag. En dan het ons Devil Dippenaar met die jyse uitklop hou wat my vat soen toe. En dan begin ons eers met die rene. Ek geloof het of nie, die sou oorspronkelijk eindelijk een kersfeest snit gewees het. Toe word daar so bykie ander plannen gemaakt vir een rede, en toe verander daar van die woorde. En het kon glad nie beter gedoen gewees het nie, want ek dink nie, dit sou soveel hoogtes bereik het, soos wat het wel bereik het op die einde van die dag nie. Het was selfs gebruik in een rolprent, een paar bekende ene onder andere. En as ek om begin speel, gaan nie onmiddellik weet wat sy snit het is, seker een van die mees mooiste romantiese snitte ooit. En die beste groep daarby gaan, The Roxette, It Must Have Been Love.

Met die beste Afrikaanse klanke by Bosveld Stereo, De Pre van Heerden, My Seun. So daai ene begin ook met Sophie B. Hawkins en Oh Damn, I Wish I Was Your Lover. Volgende, Maureen McGovern. Ek is seker jy gaan hierdie onthou, is The Morning After.

Ja, nee, Afrikaanse ou goud wat almal vir jare lank die liggolwe versier, né? Nee? Dit is François en Elizabeth. Wil jy dans, Karina, voor het baie mooi ene van Journey? Volgens baie mense hulle heel beste ene. Dit was Open Arms. Ons is naby aan die einde van hierdie uur. Ek gaan net nog 1-2 snitte ingepas kry voordat ons by 10 uur uitkom. The Vogues, My Special Angel. En dan muziek van One More Time om hier uit te gaan.

Kurt, Darren, ek is jou skaduwee. Uitstekend is dit van hom, voordat Modern Talking Only Love Can Break My Heart. Ons stap aan met American Flyer volgende, Let Me Down Easy, Kenny Loggins, net daarna, For the First Time. Woman.

0: So mooi van Serena, met of sonder jou voor het Michael Learns to Rock, whatever it may take. En ek hoop jy het jou inskrywings ingekry vir die competitie tussenin. Ek het weer nou muziek van die hoofdame, so ons het noem, van country muziek. Ah, van die 1960s tot die 90s het sy country muziek absoluut gedomineer. Ek praat natuurlijk van Tammy Wynette. Ons daar ongelukkig op een relatieve jong ouderdom verloor. Sy was maar 55 toe sy oorlede is in 1998. En wie weet wat sy dalk nog sou bygevoeg het tot haar catalogus. Maar soos wat het nou staan, is het alreeds een baie indrukwekkende stuk werk. Hierdie ene se naam is I Still Believe in Fairy Tales.
1: I believe

Was die broers Christo en Kobus saam met Nick Stevens, saggies en teer. En dan is ek nog so'n bykie in vervoering oor die instrumentale ene daar tussen het. Rock My Lady, hulle weergawe van Leonard Cohen, sy Halleluja en hoendervleis mooi. Smokey in the Arms of Mary, voor die drie en rij afgeskop en dit bring ons dan nou by ons laat aan toerdenking.